Vries ik van je chat. Zij zeg ik wel een warme pels met schuling voor mijn net. Zij zeg ik wel een warme pels met schuling voor mijn net. Wie zacht een nooit even ook voor mijn scheine vrou. Wat wie den reichten pels hier schwingen, hab ich eine rü. Wat wie den reichten pels hier schwingen, hab ich eine rü. Verse Stunden Lothar, für wie verlängte Goss. Sei seht dort es noch ein Stur, ich seht hol die Faust.